0: 해. 애비 오. 그래 다시 그래. 미.
1: Die
0: schaap voor het jeep, hè? Heb je nog? Die schaap is er weer gebelast. En nee. En nee. Is er zoiets om? En nee.